Dit was het Capriccio in Bes, BWV 992. Om precies te zijn, Capriccio sopra la lontananza del fratello di Letissimo. Uitgevoerd door de clavecinist Robert Hill. Verder met het orgel. En veel verder in de tijd. Wat vindt u hiervan?

Tja, was dat Bach? Jazeker, dat was Bach. Maar wel de zoon, Carl Philipp Emanuel, die dit in Berlijn schreef. Het was van Carl Philipp Emanuel Bach de orgelsonate in A klein. En die werd uitgevoerd door Ton Koopman op het Amalia-orgel in Berlijn-Karlshorst. Ja, waarschijnlijk is dit geschreven voor prinses Amalia. Zij was de zus van Frederik de Grote. Amalia speelde graag orgel en had er wel twee van, zoals dit orgel. Carl Philipp Emanuel gaf haar ook les. Galante, speelse, leuke muziek. Het orgelspel was dus niet afgelopen met de vader, Johann Sebastian. En ook later zouden grootheden als Mendelssohn en Brahms nog veel voor orgel schrijven. En ook nog César Franck en Olivier Messiaen. Terug nu naar de rijpe Bach met een prachtige Franse suite in D-klein... En dat is BWV 812.

uitgevoerd door de pianist David Frey, de Franse suite in D-klein BWV 812. En u hoort nu tot het einde van dit uur de kernachtige en daarna heldere, soms haast humoristische prelude en fuga in E groot, en dat is BWV 566a, de versie in C groot. Heerlijk speels en barok gespeeld door Stefano Molardi op het Tielemann-orgel in Gravenhain. En dat ligt even ten zuiden van Ordruf, dus midden in Thüringen. Het slot van de fuga is weer imposant, het orgel als koning der instrumenten. Aan een groot orkest was helemaal geen behoefte.

En dat was het klavierconcert nummer 3 in D groot. En zoals gezegd, de uitvoerend muzikus was de klavecinist Andreas Steyer. En hij speelde dit concert met het Freiburger Barokorkest onder leiding van Petra Moedejans. Onze oplettende hoordertjes bemerken natuurlijk dat dit het vioolconcert in E groot was. Nu dus voor viool en getransponeerd naar D groot. Gespeeld op een hasklavecimbel, waarover zo dadelijk meer. Het heeft niets met avocado's te maken. Hasavocado's zijn de duurste avocado's, het is maar dat u het weet. Maar goed, terug naar de muziek. Steyer's opname van de Goldberg-variaties is een referentiepunt in de uitvoeringen voor klavecimbel. Er zijn meer geweldige opnames, denk maar aan Gustav Leonard, Tom Koopman, Richard Egar. Maar Steyer durft een bijzonder klavecimbel te gebruiken, een kopie naar Hass uit 1734. Deze bouwer zocht de klavecimbelklank in de breedte en de grootte, met haast een orgelachtig effect. In de jaren 60 van de vorige eeuw zochten de authentieken en puriteinen het vooral in een slanke klank. Steyer spreekt van een slankheidskoer. En dat resulteerde daarin dat de wat droge, spichtige klavecimbelklank favoriet werd. Bij Steyer hoor je nu inderdaad een klank met een grote resonantie. Geen spijkerbordenklank, meer zoals de pianomensen vaak aanvoeren. De klank blijft heel precies en gearticuleerd, en articulatie is de ziel van de barok. Maar het is ook warm en ruimtelijk. Het wordt dan wel begrijpelijk dat Johann Sebastian wel de fortepiano's beproefde, maar hun klank te mager vond en het klavecimbel prefereerde. Wat je ook bij Steyer hoort, dat is de duidelijke verdeling tussen de twee manualen of toetsenborden, die dialogisch op elkaar inspelen. Het wezen van Bachs muziek was altijd de dialoog en zijn muziek is altijd dialectisch. Zie zijn solostukken voor viool en cello. Die zijn altijd tweezaam. En dat gebeurt hier ook. Wellicht is met deze uitvoering een pianoliefhebber te verleiden voor het klavecimbel, als de muziek zelf dat al niet doet.

Andreas Steyer speelde op klavercimbal het klavierconcert nummer 6 in F groot BWV 1057, met begeleiding van het Freiburger Barokorkester onder leiding van Petra Moeller-Janders. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag, iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2.

Het is 1 uur en dit is de Concertzender. Dus dat betekent, zoals iedere werkdag, ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Morgenavond, en dan is het de 24e oktober, dan hebben we dus de Hohe Messe in de Grote Kerk in Naarden om 19:30. Misschien dat er nog iemand overstag gaat als hij de cd-opname van Philip Herrewegen hoort uit 1998. Zijn solistenteam, dat solistenteam van Philip Herrewegen, is morgenavond daar in Naarden minstens zo goed. Ja, Dorothee Miels, voor volgens velen de beste Bachzangeres van het moment. En Herrewegen, het groeit nog steeds, ook door zijn dirigeren van het klassieke en romantisch repertoire. En dan zijn Hohe Messen in die zaal der zalen hiervoor, de Naardense kerk. Vrijwel de maat van de Thomaskirche in Leipzig. Bachskerk in Leipzig en met muren die doordrenkt zijn van Bach. Fred Luiten, de organisator, heeft wellicht nog een mooi kaartje voor een mooi prijsje voor u. Gaat u maar eens kijken bij fredluiten.nl. Zondag 1 november, om 4:00 middags, dan overhandigt de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach, het eerste exemplaar van zijn derde luisterboek. En dat gaat na de Matthäus en de Johannespassie nu over het Weihnachtsoratorium. En hij zal dat eerste exemplaar overhandigen aan Margriet Vromans. Een kersvers kinderorkest, dat speelt dan barok. De altus David Cohen zingt aria's uit het Weihnachtsoratorium. En in het nieuwe Scheltema, dat is de boekhandel in Amsterdam, de bekende boekhandel die tegenwoordig huist op het Rokin, daar bent u welkom bij Rokin 9 in Amsterdam. U moet u wel even opgeven en dat kan bij het volgende mailadres: roos@scheltema.nl. Nu de Hohe Messe, deel 2.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. En vandaag is het weer toetsendag. De dinsdag voortaan gewijd aan de klavierstukken van Johann Sebastian. En dat heeft een tweeledig doel. Ten eerste, om ons toch een beetje een weg te banen door die overvloed aan klaviermuziek van Bach. Tevens om het orgel en zo nodig het klaversymbool wat meer vertrouwd bij de luisteraar te maken. Vandaar dat we steeds door de tijd gaan en onbekende stukken koppelen aan bekendere of meer in het gehoor liggende. Eerst nu een stuk uit de Weimar-tijd, waar Bach heel veel orgelstukken schreef. BWV 5

43, Preludium en Fuga. Toen klonk het preludium aan het begin en de fuga aan het einde van iedere kerkdienst. Wij koppelen ze aan elkaar. We volgen de Italiaanse organist Stefano Molardi, die heerlijke orgels wist te vinden in Bachs streken. Zoals het orgel van orgelbouwer Troost in het stadje Waltershausen in Thüringen. En dat ligt tussen Gotha en Eisenach. Er is een heel grote orgeltraditie in Italië die al begint in de Renaissance. En Molardi is daar het levende bewijs van.

de prelude en fuga in A groot, BWV 543, werd uitgevoerd door de organist Stefano Molardi op het Troostorgel in de Stadskirche zur Gotteshilfe in de plaats Baltershausen, Duitsland uiteraard. Verder met het orgel, BWV 736, Valet will ich dir geben, vaarwel wil ik u zeggen, uit dezelfde tijd, en hoor hoe heerlijk zo'n echt barokorgel klinkt.

hoorde wederom Stefano Molardi op het troostorgel in de Stadskirche zur Gotteshilfe in Waltershausen met Valet Wulichir Geben, BWV 736. In de partita O Gott, du frommer Gott, BWV 767, horen we veel van Bachs voorbeelden Böhm en Pachelbel. En daarom is dit waarschijnlijk een vroeg stuk uit de Arnstadter periode. We gaan er in de volgende uitzending op in. Bach was een spons die al die invloeden in zich opzoog en er al heel snel een eigen aroma uit destilleerde als hij componeerde. Ook al op jonge leeftijd. Hij is dan een twintiger.

En dat was de partita O God, du frommer God, BWV 767. En we besluiten met de eerste trio-sonate voor orgel, oorspronkelijk niet voor orgel geschreven, maar later, in 1740, voor orgel genoteerd. Heerlijke, galante muziek, zonder zwaarte, terwijl het toch nergens oppervlakkig wordt. Ook dit klinkt heel licht op zo'n mooi plaatselijk orgel.

Dat was de trio-sonate in S. En dat allemaal muziek van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Stefano Molardi op het troostorgel in de plaats Waltershausen in Duitsland. Italiaanse organist overigens. En tot zover geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag om 1 uur tot 1 uur of 2. Dit programma wordt gepresenteerd door Joop van Zijl en samengesteld door Govert Jan Bach. Voor velen het grootste Bach-opus is de Koens der Fuge. Onuitputtelijk, abstract, maar ook aangenaam en volgens Ton Koopman juist wel bedoeld om uit te voeren en niet alleen voor de studeerkamer. Wel, dat dacht het befaamde Califax Rietkwartet ook. En ze bewerkte de Koens der Fuge voor een unieke bezetting in 2000. Je krijgt met dezelfde noten toch haast wel andere muziek. Dat is het leuke. En dat kan met Bach, dat kan eigenlijk vooral met Bach. Zijn muziek vraagt er haast om. U hoort de eerste 15 delen volgens de klassieke indeling. Dus tot en met Contrapuntus Inversus a Quattro. Unieke muziek door unieke mensen.

Vijf muzici, vijf solisten eigenlijk, het Califax Riet Quintet. Met de Kunst in Fuge BWV 1080 tot en met Contrapuntus in Versus a Quattro. En tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach. Ons programma op de concertzender tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Tot morgen.

We besloten ons programma van vandaag, en trouwens ook de programma's van deze week, met weer muziek van Händel. Het orgelconcert nummer 6 in Bes, opus 4, nummer 6. Uitgevoerd door Daniel Cortempa met het Concerto Amsterdam onder leiding van Jaap Schreuder. Opname uit de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem in 1975. En tot zover dus, zoals gezegd, ons programma Geen Dag Zonder Bach voor deze week. Een programma iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Wij wensen u prettig weekende en hopelijk tot maandag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. En vandaag is het weer toetsendag. De dinsdag gewijd aan klavierstukken van Johann Sebastian. We gaan weer eens naar de klavecimbalsuites. En dat zijn er heel wat. Bach heeft er een aantal gegroepeerd in clusters van 6. Dat was voor hem aanduiding van een belangrijk opus. 6 is zijn favoriete getal, geassocieerd met de 6 dagen der schepping. We hebben al vaak Engelse suites laten horen die niet Engels, maar vooral Italiaans van sfeer zijn. Extravagant, virtuoos en geliefd bij de grote klavierleven, die de vleugel dan kunnen laten stijgen. De Franse suites zijn echter heel anders van sfeer. Veel geconcentreerder en meer ingehouden. En dat komt door de associatie met de grote Franse klavecimbalcomponisten zoals François Couperin. Die zeiden less is more. Weinig virtuoos. Niet extravert, maar eerder introvert. En die aanpak was Bach ten voorbeeld. Al tijdens zijn puberteit, gedurende de opleidingstijd, moest hij met Couperin en de zijde in aanraking zijn gekomen. De Franse cultuur was überhaupt dominant in die tijd. Het Frans was de taal van de aristocratie. De Franse dans bepaalde het hofleven. De suite was naar dat Franse voorbeeld altijd een opeenvolging van dansen die in eenvoudige vorm ook gedanst werden. In de muziek worden het dan steeds meer vormen, structuren, waarin de noten gevat werden. En de lijn was meestal allemande, courante, sarabande, bourrée of menuet gigue. We komen deze reeks in heel veel werk van Bach en tijdgenoten tegen. Deze Franse suites is hij al begonnen te schrijven in Weimar. Maar pas in de latere tijd in Leipzig voltooide Bach ze. We beginnen met de 4e suite in S groot, BWV 815. Opmerkelijk is dat deze suite in het klavierbüchlein voor Anna Magdalena Bach in haar handschrift is opgenomen. Blijkbaar als studiemateriaal voor haar. Steeds onder het motto: kopiëren is kapieren, kopiëren is begrijpen.

Ignacio Prego speelde op een klavercimbal naar Rückers, de vierde Franse suite in Eschoot BWV 815. En dan nu de mooie geconcentreerde tweede Franse suite in C klein BWV 813.

de tweede Franse suite in C-klein, BWV 813, met clavecinist Ignacio Prego. De eerste Franse suite deden we al in week 62 op de eerste toetsendag, en dat was aflevering 307, en toen fijnzinnig uitgevoerd door David Fry op piano. Nu de laatste, de zesde Franse suite in E-groot, BWV 817, op clavecimbal, waar het voor geschreven is. Dit komt dus uit Leipzig, ongeveer 1725. Wat opvalt is dat het zangeriger en welluidender is dan de eerdere Franse suites. Het is galanter. En dat was de stijl die toen opkwam. Bach laat dat op zich inwerken, maar doet er het zijne mee. Toch neurie of zing je de melodieën makkelijker mee. Het is toegankelijker en minder weerbarstig dan de vroegere suites.

Einde van Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Het programma van Govert-Jan Bach, de samensteller. En ik ben Joop van Zijl. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur op de concertzender dus. Goedemiddag en tot morgen.

Dit was de bruiloftskantate O Holder Tag, Er wünscht der Zeit, BWV 210. En de sopraan was dus Emma Kirby en zij zong met The Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. En hiermee eindigen voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach, samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Tot morgen.

En inmiddels is het 1 uur geweest bij de Concertzender. En zoals iedere werkdag zijn we hier met ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Alsof we er een toetsendag bij krijgen vandaag. Want iedere dinsdag, die hebben wij gebombardeerd tot toetsendag. Dat is ook deze week gebeurd. Maar nu

Dit was de altaria Schließe mein Herze uit het derde deel van het Weihnachtsoratorium. En u hoorde David Cohen aan de vleugel begeleid door Kimbal Huygens. En wij laten u nu een deel horen van de recent uitgebrachte cd van John Budd. John Budd heeft een kerkdienst op de eerste kerstdag 1723 in Leipzig, die daar werd uitgevoerd, in reconstructie laten horen.

gaat om de uitvoering van de Vespers die dag in de Nikolaikirche daar in Leipzig. John Budd heeft een reconstructie van die dienst gemaakt met een motet van Gabrieli, met orgelspel en kerstzang door de gemeente. U hoort eerst kerstkantaten BWV 63, Christen etze diesen Tag en daarna een deel van het Magnificat in S met kerstinvoeringen. Het hele Magnificat wordt gedraaid overigens in onze Bachweek na de kerst, omdat deze zeer recente cd van John Budd genomineerd is voor onze lijst van de top 5 beste Bach-cd's 2015.

0: Heiligen Fest, et Sanctum Nomen Eius, et Sanctum Nomen, et Sanctum.
1: Dit was een uitvoering van de kerstkantate BWV 63, Christen etse die zijn taak. En u hoorde verder delen uit het Magnificat in S. Groot met kerstinvoegingen. En de uitvoerenden waren de leden van het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach op deze vrijdag. Liep even iets anders dan we gisteren aan het eind van onze uitzending hadden beloofd. Maar ik hoop dat u toch genoten hebt. En dat is ook de wens van de samensteller en programmamaker Govert-Jan Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met ons programma Geen Dag Zonder Bach. En dat wordt uitgezonden iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Wel, met deze nieuwe Geen Dag Zonder Bach week komen we de kerstkring binnen. Zondag 29 november begon de eerste zondag van de Advent. Het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. In Bachs tijd, waarin de seizoenen nog zo'n sterk religieus-rituele rol speelden, een alleszins belangrijke periode. Voor die eerste zondag van de Advent werd een belangrijke kantate geschreven, die qua sfeer vaak een begin markeerde. Dan was het een paar weken vrijwel stil, want het was eigenlijk een kleine vasten tot de echte kerstweek begon. Een periode van inkeer en soberheid, waarin bijvoorbeeld ook geen feestelijke instrumentale muziek mocht klinken in de kerk. Dus alleen van de eerste en de vierde zondag van de Advent hebben we cantates van de hand van Johann Sebastian Bach. En voor de kerstdagen zelf des te meer. Meer dan 20. Dus lang voor dat heerlijke Weihnachtsoratorium. In 1725 schreef hij voor de eerste kerstdag BWV 110. Unser Mund sei voll Lachens. Een heerlijke cantate die veel te weinig wordt uitgevoerd. Zowel briljant als diepzinnig. Wellicht is het wat virtuoos. Maar niet voor de Utrechtse Bach-kantatendiensten, want die voeren het uit op zondag 6 december in de Geertekerk in Utrecht om 20:30.

Deel uit een derde orkestsuite in D groot, BWV 1068, werd uitgevoerd door de Amsterdam Baroque Orchestra, weer onder leiding van Ton Koopman uiteraard. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag op de concertzender, iedere werkdag tenminste. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

1 uur, dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Wel, het is dinsdag en noemen we dat tegenwoordig niet een toetsendag? Vraag ik aan Govert Jan Bach, die achter de ruit in de studio zit. Ja. We hebben dan van Johann Sebastian Bach piano, orgel of klaversymbool. Toetsendag. Goed. De toccata's voor klavier, zowel te spelen op orgel als klaversymbool, behoren tot Bachs vroegste werken. We maken daar vandaag een doorloop van om het genre eens goed te laten horen. De wortels liggen in de Italiaanse en Noord-Duitse orgelvirtuozen als Frescobaldi, Beckmann en Buxtehude. Deze hebben de jonge Johann Sebastian zeer beïnvloed. Opvallend aan deze muziek is dat het gewoon heerlijk dartelt en virtuoos is en soms alle kanten opgaat. Daarom is het nog niet chaotisch of structuurloos. Er zijn allerlei fases te horen en vaak een fugatisch gedeelte. Wat het meest opvalt is de volstrekte vrijheid die een jong genie neemt dat soms als een jonge hond ongeremd opgaat in de muziek. Een enorme power, een stuwing, is constant in deze vitaliserende muziek aanwezig en soms lijkt het grenzeloos. Johann Sebastian heeft het wel allemaal opgeschreven, maar het houdt steeds iets improvisatorisch. De latere Bach zal steeds ergens naartoe werken en de vorm steeds meer in acht nemen. De virtuose klankpracht die hier, door Menno van Delft, genietend tentoongespreid wordt, herkennen we natuurlijk het meest in de beroemde toccata en fuga in D voor orgel. Dat zal hier nog vaak langskomen. Maar nu eerst 2 toccata's, klinkende muziek, lekkere muziek, waarschijnlijk uit de periode van Bachs eerste baan in Arnstadt en zijn tweede baan in Mühlhausen. De toccata in D groot BWV 9.

Menno van Delft bespeelde een klavercimbel naar een kopie van Mietke, zo circa 1700. En Menno van Delft gaf een uitvoering van de Toccata in D groot, BWV 912, en BWV 913 in D klein. De Toccata in E klein, BWV 914, en in G klein, BWV 915, zouden van daarna zijn, Mühlhausen en Weimar, door Bach zo gecomponeerd tussen 1707 en 1710. En Bach was toen inmiddels 25. Het is gerichter en rijper.

op klaverzimbel gespeeld. Een klaverzimbel naar een kopie van Mietke, zo rond het jaar 1700. Op klaverzimbel gespeeld door Menno van Delft hoorde u de toccata in E klein BWV 914 en in G klein BWV 915. De toccata in Fis BWV 910 en toccata in C, dat is BWV 911, die we tot einde van de tijd laten horen, die zijn weer rijper en expressiever in de langzame delen. Toe te schrijven aan de Weimar-periode van 1709 tot 1712. Er is een vermoeden dat Bach ze later ook wou groeperen in een bundel van zes. Zes, zoals hij met veel van zijn klavier en andere werken deed. Vaak een langere periode beslaand. En tot eind van dit uur dus weer de klaverzinist Menno van Delft.

Tot slot hoorde u Toccata in Vies, BWV 9-10 en Toccata in C-klein 9-11 van Johann Sebastian Bach. En wederom uitgevoerd op dat klaversymbool naar het voorbeeld, naar een kopie van Mietke uit ongeveer 1700. Uitgevoerd wederom door de klaversinist Menno van Delft. En tot zover geen dag zonder Bach op de concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Iedere dag van 1 tot 2 uur. Het programma dat iedere werkdag wordt uitgezonden. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Wel, het is woensdag immers. Dus solistenportret. We hebben voor het solistenportret natuurlijk heel veel met zangers, mannelijk en vrouwelijk, te maken. In Tijdsduur zijn Bachs vocale werken in de meerderheid, gevolgd door de klavierwerken. Van de concert- en kamermuziek is zoveel weggeraakt dat dat helaas een minderheid vormt. Vorige week een oude rot, stersopraan van de authentieke aanpak, Emma Kirby vorige week. Nu een sopraan van de jonge lichting en uit een zuidelijk land, namelijk uit Spanje. Het heeft even geduurd, maar landen als Frankrijk, Italië en Spanje hebben de barokaanpak ook ontdekt. Met als voortrekkers natuurlijk Jordi Savall of Rinaldo Alessandrini. Nuria Rial is aan de beurt. Zij werd in 1975 geboren in Catalonië en begon haar opleiding op 20-jarige leeftijd aan het Conservatorium van Barcelona. Zij rondde haar opleiding af bij Kurt Wiedmer in Basel. Ze won een aantal prijzen, waaronder in 2009 de Echo Classic Award for Young Female Artist of the Year en in 2012 won ze de onderscheiding voor de Opera Recording of the Year met aria's van Georg Philipp Telemann samen met het Kammerorchester Basel. Ze is zeer vertrouwd met het hele barokrepertoire en zong op een aantal cd's van Christina Ploehaar met onder andere Philippe Jaroussky. Zij maakt een heel originele cd met Bachmuziek. Zang wordt afgewisseld met concerten en ze zong ook stukken van tijdgenoten van Johann Sebastian Bach. U hoort eerst het geliefde Schäfe können sich weiden. En dan van tijdgenoot en componist Johann Krieger de prachtige aria Einsamkeit, du Qual der Herzen. En daarna Gültner Sonnen frohe Stunden uit de gelukwenskantate voor prins Leopold. En dat is BWV 1731. En tot slot de beginaria uit kantate BWV 51. Jauchzet Gott in allen Landen. Van Johann Sebastian Bach dus.

nog voordat je verzadigd bent van al dat moois. Muziek, zoals Joost Zwagerman het eens zei, bestand is tegen veelvuldig luisteren. Muziek die nooit verveelt, die je steeds weer opnieuw wil horen. Muziek waarvan je ook niet van weet waar die uitkomt. Of, zoals Gustav Leonhard het eens zei, Handel is een highway met doorgaande banen. Bach is een bergweg waar je niet weet hoe de komende bocht zal zijn. Dus nu eerst nummer 6 voor 2 altviolen, 2 gamba's, cello en continuo, wat een prachtig, donker en herfstig coloriet oplevert.

We begonnen nu eens een keer met nummer 6 van de Brandenburgse concerten, uitgevoerd door Florilegium, het Brandenburgse concert BWV 1051. En dan nu, we tellen terug, het grensverleggende vijfde concert, waarin de cembalo concertato het overneemt van het orkest en het klavierconcert in de grondverf wordt gezet door Bach. Pas na Haydn zou dat klavierconcert zijn definitieve vorm krijgen. En let op het moment dat het klavercimbel zich losmaakt van de anderen en zijn virtuose tocht begint, zonder twijfel ooit door Johann Sebastian zelf gespeeld, samen met dwarsfluit en viool.

Het Brandenburgse concert nummer 5 in D Groot BWV 1050 was dat door Florilegium. En tot slot vandaag, we tellen weer terug, het heerlijke vierde concert, waarin de viool het opneemt tegen twee blokfluiten in een soort echo. Een echt spannend concert, het is haast een wedstrijd.

En dit was het concert nummer 4. U hebt geluisterd naar drie Brandenburgse concerten, 6, 5 en 4, door Florilegium, uitgevoerd hier in ons programma Geen Dag Zonder Bach. Op de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Het is 1:00 op de concertzender. Wij beginnen weer aan ons programma Geen Dag Zonder Bach. Op de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. Vandaag gaan we weer verder met de 6 Brandenburgse concerten. En in volgorde nu eens andersom. En dan komen we nu uit, want we hebben er gisteren nummer 6, 5 en 4 gehad. We krijgen nu nummer 3. Dat het meest op een Italiaans concerto grosso lijkt. Maar ook hier speelt Bach met de vorm. Het getal 3 zorgt bij hem voor 3 violen, 3 altviolen, 3 celli, 3 blokkenspelers dus. En dan geht es los. Flitsend, concerterend, wedijverend. Hoe mooi die concerti grossi van de Italianen of van Händel ook mogen zijn, nergens zijn ze zo spannend als bij Bach. Alsof die 3 groepjes van 3 tegen elkaar opbieden. Luister maar.

Dat was Sonate in B-klein, van Bach natuurlijk, gespeeld door François Lazarevitch met de Musicien du Louvre op Alpha 186. Dat was de eerste cd die we genomineerd hebben. U krijgt met deze 12 cd's die we laten horen deze week, dat is ook nog een joker, een mooi beeld van het brede oeuvre van Bach. Klavier, klaverzimbel, orgel, piano, kamermuziek, motet, kantaten, alles komt langs. En de volgende prachtige cd laat motetten van Johann Sebastian horen. Gezongen door een nieuwkomer in het barokveld, de Capella Krazoviensis, uit Krakau dus. Nou, die mensen kunnen zingen. De Benelux en Engeland sloegen in de jaren 70 van het vorig jaar letterlijk de toon aan in de authentieke aanpak. Laatst ontmoette ik nog violiste Lucie van Daal. Zij was toen een van de belangrijkste voortrekkers, een pionier. Ze stond met Frans Brugge aan de wieg van het orkest van de 18e eeuw. Zij krijgt binnenkort hier een solistenportret. Maar toen deed de rest van Europa nog helemaal niet mee. Niet Duitsland, niet Italië, Spanje en Frankrijk. Met misschien de uitzondering van Jordi Savall. Nu, na 45 jaar, heeft heel Europa zijn inbreng in goed doordachte Bach-uitvoeringen. En zelfs Japan doet mee op zeer hoog niveau. U gaat nu luisteren naar een motet van Bach. Der Geist hilft unsere Schwachheit auf. BWV 226, door dat Capella Krakusviensis, onder leiding van Fabio Bonizzoni.

U hoorde als tweede genomineerde cd het motet Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, gezongen door Capella Krakowiensis. En we gaan naar de volgende cd. En dat was natuurlijk een hele favoriete, want het is onze Viola de Hoog die in dit jaar alle cellosuites van Bach opnam. Prachtige cd's. Wij ontvingen haar ook in Café Zimmerman, een memorabele bijeenkomst in die mooie dekenkapel van de Pieterskerk in Utrecht. Die uitzending was op nummer 239, aflevering 239, op 26 januari. En we gaan haar nu horen in die heel erg mooie cellosuite nummer 5, een D-klein, BWV 1011, Viola de Hoog.

Dat was tot slot als derde genomineerde cd vandaag de Cello Suite nummer 5 in D klein, gespeeld door Viola de Hoog. Dit was de eerste dag met drie genomineerde cd's voor de verkiezing van de top 5 2015 van Bach cd's. Ik hoop dat u meedoet, dat u iets opstuurt, maar we gaan door morgen en overmorgen de hele week. Het wordt spannend. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Samengesteld en nu gepresenteerd ook door Govert-Jan Bach. We gaan door met de week met de genomineerde cd's om tot een verkiezing te komen van een top 5 Bach-cd's 2015. Het zijn er heel wat en je zou zeggen 13 is er heel veel, maar er zijn zoveel cd's van met Bach uitgekomen dat het moeilijk was om daar alweer uit te kiezen. We hopen dat u meedoet en dat we met uw hulp tot een mooie top 5 kunnen komen. Een opzienbarend cd-debuut bracht het jonge talent Jean Rondeau voort. Wat een naam, Rondeau. En hij bewerkte vooral niet-klaversymbolstukken van Bach. Heel leuk, heel origineel. En met ontwapenend gevolg. Hij merkt duidelijk op een jong publiek. Hij heeft YouTube-filmpjes. Hij heeft een prachtig klaversymbol. Het is prachtig opgenomen. Het is heerlijk gespeeld. Hij was zelfs genomineerd voor een Edison Klassiek, maar is niet aan hem toegekend. Ja, in de jury zitten geen echte Bach-kenners. Ook Piotr Andrzejewski was genomineerd. Ook hem werd geen Edison toegekend. Nou, we gaan luisteren naar die heerlijke stukken van Jean Rondeau. En dat wordt de bewerkende partita voor Traverso, maar dan wel op klaversymbol. Meer van hem kunt u horen in aflevering 297.

U hoorde Toccata Fuga in D-klein, gespeeld door Masaki Suzuki op het Schnitgerhinsorgel in de Martinikerk in Groningen. Dat was onze eerste genomineerde cd van deze dag, van woensdag. Hij kreeg hier zijn opleiding. Zijn zoon Masato is dus hier ook werkzaam, niet in Japan. Zijn vader is weer terug in Japan. En ja, zo blijven we eigenlijk in Nederland, want na Viola de Hoog en onze Masaki Suzuki is daar weer een prachtige cd op cello, namelijk 3 cellosuites gespeeld door cellist Joachim Eilander. En hij had al een prachtige carrière in het Rubens Quartet, helaas net opgeheven. En hij zet alle cellosuites op cd en de eerste cd is 2015 uitgekomen. We laten de 4e suite horen, subtiel, romantisch, maar zonder ronkerigheid en daardoor toch echt klassiek. Joachim speelt dus authentiek en klassiek in. Nummer 4 in E groot.

U hoorde de vierde suite van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Joachim Eilander op Navis. Een mooie opgenomen cd, heel mooi, subtiel gespeeld, heel muzikaal, door deze Joachim Eilander. Ja, ook een genomineerde cd, samen met die van Viola de Hoog. Het wordt nog spannend wat u gaat kiezen. Maar we gaan door met onze derde genomineerde cd van deze dag. En dat was ook een cd waarvan we heel erg onder de indruk waren. Namelijk een cd van de Belgische groep Il Gardellino van Eindmusikalisches Opfer. Ook weer subtiel hoe hier de galante triosonate door hen gespeeld wordt. En die triosonate als onderdeel van dat Musikalische Opfer was waarschijnlijk geschreven om Frederik de Grote, het adres van deze stukken, gunstig te stemmen. Maar goed, daarna geeft Bach nog even zo'n heel mooie ingewikkelde kanon mee. De kanon perpetuus, de oneindige kanon. U kunt alles luisteren op aflevering 305.

U hoorde de triosonate en Canon Perpetuus van het muzikalische opfer BWV 1079, gespeeld door Il Gardellino. Een hele mooie opname van prachtige muziek. Dit was de derde genomineerde cd. En we gaan morgen door en we hopen dat u op een gegeven moment uw eigen top 5 opstuurt aan ons. Of anders één cd verkiest, dat mag ook. Het zou ontzettend leuk zijn als u reageert en meedoet aan deze verkiezing. En nogmaals, wie uiteindelijk de juiste top 5 goed kan raden, krijgt van ons een mooie Bach-cd. Ik dank u heel erg voor uw aandacht en graag tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma op het Concertzender tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Robert-Jan Bach. Ik ben samensteller en dit keer ook presentator. U bent in de week van de genomineerde cd's voor de top 5 Bach cd's 2015. Van John Budd uit Schotland hebben we zelfs 2 cd's genomineerd. John Budd is niet alleen zeer productief, hij is ook een Bach-geleerde op een soort van metaniveau die ongelooflijk helder en wetenschappelijk of al filosofisch naar Bach en zijn tijd kijkt. De meest originele ideeën in dat grote Bach-boek van John Elliott Gardiner komen van hem. Hij is behalve dus die grote geleerde een veelzijdig barokmuzikus, een echte toetsenist en is op die manier een hedendaagse kapelmeister, zoals een Ton Koopman, een Gustav Leonhard en natuurlijk Masaki Suzuki. En hier horen we hem nu in een prachtig cd met de vioolsonates, dus de sonates met klaversimmelbegeleiding uit de Leipziger tijd. In Lucy Russell vond hij een puikenvioliste. En in hun spel en ook in de opname is ieder facet hoorbaar. Meer van deze cd kunt u horen op aflevering 304. Kunt u allemaal heel makkelijk opzoeken via de site van de Concertzender. Gaat u naar het programma en dan vindt u het vanzelf.

U hoorde het Magnificat in S groot, BBV 243a, gezongen door het Dunedin Consort, onder leiding van John Budd. Het was het Magnificat met de kerstinvoegingen van 1723. De volgende nominatie is de heerlijke cd met de klaversimconcerten door Andreas Steyer. En Andreas Steyer speelt op het heftige Hass-klaversimbel. Een klaversimbel met een grote klank. Daarom bezet hij het orkest misschien niet iedere keer enkelvoudig. Het blad Oude Muziek had daar nogal kritiek op. Iemand als Richard Iger bezet bij ieder concert wat hij speelt van Bach altijd enkelvoudig. Nou, dan hoor je ook alles. Dat is prachtig. Maar goed, dat Hass-klaversimbel is zo heftig dat ik me kan voorstellen dat Budd daar toch wat meer tegenaan zet. Maar het concert in E groot, BBV 1053, is wel enkelvoudig bezet. En dat gaan we horen. Meer van deze cd kunt u horen op aflevering 303, makkelijk op te zoeken op de site van de Concertzender.

U hoorde het klavecimmelconcert in E-groot, BWV 1053, gespeeld door Andreas Steyer met het Freiburger Barokorkester onder leiding van Petra Millians. Dat was onze laatste genomineerde cd voor de week met de genomineerde Bach-cd's, waaruit wij graag met uw hulp een top 5 samenstellen en die aan het eind van het jaar zullen meedelen. Wie de top 5 goed raadt, kan een Bach-cd cadeau krijgen van ons. We hopen dat u meedoet. En misschien met één cd, maar een top 5 is nog mooier. U kunt alles weer naluisteren op concertzender.nl en u kunt ook daar de informatie vinden over deze genomineerde cd's. Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een hele mooie kersttijd en mooie kerstdagen op die nu aankomen. Tot volgende keer. Tot ziens.

0: Goedemiddag, dames en heren. Dit is het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, vandaag presentator en programmasamensteller. We bevinden ons in een heel bijzondere week, want het is de Philip Herrewege Week. Op basis van de interview krijgt Philip Herrewege deze week 5 keer de volledige aandacht, ook met zijn gehele oeuvre dat hij heeft gedirigeerd. De aanleiding is een interview, mogelijk gemaakt door Fred Luiten van Fred Luiten Concertorganisatie, met Philip Herrewege in het Muziekgebouw het IJ in verband met de Hohe Messe die hij in Naarden dit jaar heeft uitgevoerd. U hoort fragmenten van het interview, plus citaten uit andere interviews en heel veel muziek door altijd en steeds deze week door hem gedirigeerd. We beginnen even een korte biografie. Philip Herrewege werd geboren in Gent op 2 mei 1947... Zoals hij mij zei, ja, dat is een goed jaar, een goed wijnjaar bedoelt hij dan. Een van de beste jaren ooit. Hij is een man dus van een goed jaar. Hij doorliep een school aan het Gentse Barbara College, een Jesuit College. En hij kreeg zijn eerste piano-initiatie van zijn moeder. Een dame uit de Gentse bourgeoisie. Na zijn humaniora studeerde hij aan het conservatorium van Gent. En hij volgde daar lessen piano, orgel en clavecembal. Daarnaast studeerde hij ook nog geneeskunde en hij specialiseerde zich in de psychiatrie aan de Universiteit van Gent. Hij praktiseerde niet, maar hij heeft wel zijn vader, die huisarts in Gent was, vervangen. En terwijl hij studeerde aan de universiteit, stichtte hij dus 45 jaar geleden, dat was ook de aanleiding voor het interview, het Collegium Vocale Gent, in 1970 dus, waar hij aanvankelijk ook nog zelf in meezingt. Dat Collegium Vocale Gent dat lichtte zich nog steeds vooral toe op de muziek van Bach en andere Duitse barokcomponisten. Het ensemble werd al snel opgemerkt en muzici als Nicolas Hornancourt, daar hebben we Gustav Leonhard, vroegen Herrewege om mee te doen met een volledige opnames van de cantates van Bach op Teldec. In 1977 stichtte Philip Herrewege het vocaal en instrumentaal ensemble La Chapelle Royale, waarmee hij van Franse barokmuziek uitvoert. Sinds 1982 is hij artistiek directeur van het Festival de Sainte. In 1991 richtte hij dan nog het Orchestre de Champs-Élysées op, dat gespecialiseerd is in de repertoire uit de romantische en preromantische periode. Herrewege is, net als Koopman, een voorstander van de authentieke uitvoeringspraktijk, die hij combineert met zijn eigen visie en interpretatie. Deze visie trekt hij consequent door wanneer hij met moderne symfonische orkesten werkt. En zo is hij sinds 1998 vastgebonden aan Philharmonie en dirigeert ook vaak het Concertgebouworkest. Herrewege heeft een zeer grote discografie opgebouwd, begonnen bij Virgin, toen naar Harmonia Mundi France en nu op een eigen label met de ontzettend leuke naam PH, dat zijn de afkortingen, zijn initialen. Hij is een veelgevraagd gastdirigent en daarbij een mateloos grote bewonderaar van het werk van Bach. Philip Herrewege nam begin mei 2006 het initiatief om tijdens een jaarlijkse Bach-academie zijn ervaring als dirigent door te geven en ze meteen ook in twijfel te trekken. Volgens hem is er niet één manier om Bach te spelen. Herrewege is beducht voor een sluipende vorm van academisme. Zijn Collegium Vocale heeft een typische Bach-stijl ontwikkeld met een beperkt koor en orkest, maar de tekstanalyse, de retorische benadering en de vocale techniek zijn kenmerkend. Zijn stijl paste in een mode, zo ongeveer begin jaren 70, die zich wilde afzetten tegen zogenaamde romantische en ook meer middle-of-the-road uitvoeringen, waarin meer interpretatieve vrijheid kan heersen. En deze Bach Academie is geen festival, maar een soort van residentie. En de formule is compact. Een week lang op dezelfde plaats met gastmuzikanten werken, intensief repeteren en musiceren. En zo probeert Herrewege een context te scheppen waarin hij zijn kennis en door lesgeven kan doorgeven aan de generaties na hem.
1: Ja, natuurlijk. Dat is zeer belangrijk geweest in mijn leven.
2: Ja.
1: En ik heb ook opname gemaakt met Knapen.
2: Ja, weet ik.
1: Voor zijn Funken, namelijk samen met Gustav Leonhard.
2: Ja, met de mannen dan, hè?
1: En het waren de mannen van het College Vocale, maar de knapen waren die van Hannover.
2: Ja,
1: en dat is natuurlijk een fantastische klank in principe.
2: Ja.
1: Maar die cultuur is wel een beetje weg.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld in België zijn daar klapen helemaal niet meer te vinden.
2: Nee.
1: En dus moest er wel een surrogaat komen. En dan hebben wij gewerkt met een vrouwelijke sopraan, een jonge, 18, 20 ja, in die tijd, dat is nog jonger.
2: Ja.
1: En in feite niet klassiek geschoold, wat alleen maar een voordeel was. Omdat ze in feite, zoals ik heb een beetje leren zingen, doordat ik heel mijn jeugd dagelijks Gregoriaans heb gezongen.
2: Okay.
1: Later heb ik ook nog wat zangles gevolgd. Maar uiteindelijk, in Frans zegt men la fonction crée l'organe. Dus als je veel Gregoriaans zingt, is het tegelijkertijd een soort temschool.
2: Ja,
1: en voor die vrouwen, of aan die meisjes in feite, was het zingen met het College Vocale een hele ervaring op vele gebieden trouwens. En tegelijkertijd ook een soort zangschool, want we hadden wel pedagogen rond ons die de stem in bepaalde richtingen leiden. Maar we vermijden zorgvuldig het bel canto ideaal.
2: Het zo vibrato.
1: Alhoewel het is allemaal een beetje simplistisch, want het is moeilijk met woorden te beschrijven. Het gaat in feite voornamelijk om een soort stemtype te ontwikkelen.
2: Mm-hmm.
1: Dat zeer geschikt is voor samenzang en om complexe polyfone structuren duidelijk te laten horen. Dat was in feite onze bedoeling. Mm.